0: more than just a feeling.
1: It feels like home.
0: 90.6 FM.
2: It's more than a feeling.
3: Keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik jou lang al uit mijn sfeer.

0: Foreigner met Urgent, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke elke sondagoggend tussen 9 en 12 saam met Arne. Goeiemorgen, good morning, as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in jou muziek wat jy versoek by 0623445453. Boodskappe reeds ingekry. Een van Aubrey af, morgen Aubrey, hy vra vir Ed Sheeran se Perfect, alipad van waar, van Zambia af. Lekker man, lekker. Dat ek nog een ingekry so van Jenny af. Morning Jenny, nothing's gonna stop us now van Starship. En dat ek een ingekry van Colin af. Morgen Colin vra vir Faster Than the Speed of Night van Bonnie Tyler. Stuur vir my jou versoek 0623445545.
1: The songs you want to hear, your weekend request, on the Falls It Station, 90.6 FM Stereo.

0: Quinn is een verzoek. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Net hier op 90.6 FM Stereo boodskap ingekry van Hendrik af. Môre Hendrik, Giara Roos van Gerry Pretorius. Dis my seun se verjaarsdag. Baie geluk met jou seun se verjaarsdag en vir my vrou. Dankie vir alles wat jy doen vir my, my bystaan, ondersteun. Hier is hy, Gerry Pretorius met Giara Roos.
1: Still in defense.

0: Will to Power, baby, I love your way, your free bird, 1989, net hier op 90.6 FM stereo, en jou naweek versoeke. Nou, die advertenties, twee boodskappe ingekry, en naamloos wat vraag vir Teenage Queenie van Pussycat, en dan het Willy gevra vir Lady Gaga se Abracadabra, net na hierdie.
1: LDV Vol, the new boss has arrived. Get

Bryan Adams met Summer of 69, net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo en jou naweek versoeke tot en met 12 uur toe, elke sondagochtend, saam met Marno, van 9 tot 12. Nou, as jy nog een versoekie het, stuur hom vir my 0623445545. Na die nuus en advertensies het ek vir jou nog een bietjie Queen saam met David Bowie met Under Pressure, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore en nog vele meer. Bly ingeskakel, maar hier is jou nuus om 11 saam met Jaco.

Roxette met Listen to Your Heart, net hier op 90.6 FM Stereo. Hier is een bykie Rod Stewart, The Love Touch. En dan een bykie Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down.

0: waar jy thuis voel. 90.6 FM Stereo.
1: Back to the classics with your family.
0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: Like it was that, the sounds of the Ballad of Lucy Jordan with the Marion Faithful here on 90.6. Happy days with music like that. Coming your way in the request hour, 0623 445 45. Still time to get yours in, Vilna. That one just for you. For het ons voor Antonius, Janis Joplin gaan speel. So for dag for jare to Whitney Houston. Kom ons luister na so ietsie van haar voordat ons voortgaan met jou versoeke hier op Family Favorites op 90.6. As jy nou nog nie ingestuur het nie, 0623445545. As dit jou verjaarsdag is vandag, baie geluk aan jou vir almal van ons hier by 90.6.
1: Music for the people. Taking you back to the classics with your family favorites.

Vat het rustig, die res van die aand, geniet het saam met ons hier op 90.6, ek en jy. Ek wil jou net 'n goeie week toewens en hoop dat ons mekaar weer volgende Sondag sal sien. Groet en geniet tussen 5 en 9 met Family Favorites hier op 90.6 waar jy thuis voel.

want ik weet niks gemis. Is hij klaargepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw vijs. Wat een omsteek.